0: nog money.
1: Ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, oké,